0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: Jou gunsteling radio, nou op skerm 90.6 en 906 TV.
2: Wat gaan we nou voor spookie maken?
3: Wat gaan we allemaal?

0: And there we go, 90.6 it is.
1: Yeah, if I said this was Alicia Beth Moore Hart, would you know who that was? No, of course you wouldn't. But if I said professionally known as Pink,
0: yep,
1: the lights would come on right straight away.
0: Yep.
1: Yeah, it is Pink with Trouble right here on the Vols number one, 90.6. Spiker Beats, voor het dag geweest met Sexy Jeans. En ons het The Waterboys gehad om die drie in een rij af te skop met The Hole of the Moon. Goeiemiddag, Valdruk. Lekker om saam hier te kuier. Dit is natuurlijk een woensdagmiddag. Het is een lekker koelerige woensdagmiddag. Eindelijk hele dag eindelijk lekker koel. So, dit is aangenaam vandag. Baie welkom hier so op Overdrive saam met my Jimmy. Ons gaan heerlijk saam kuier tot en met 6 uur toe vanavond. En natuurlijk, Overdrive moeilijk gemaakt door Gelmar, die trotse borg. Maandag tot vrijdag 3 tot 6. Nou ja, ons het die weer wat op pad is. Ons gaan bykie kyk, wat sê die weerman vir ons net so voor 3:30 vanmiddag aan die ander kant van 3:30 is het weer tyd vir hy geluid moontlik gemaakt deur Wines 2000 Amateur Winders. Ons het weer so 20 voor deurgee en dan 10 voor gaan ons oor na die antwoorde toe. Yep, en dan natuurlijk het ons die Afrikaanse nies om 4 en jou sportnies is alles op pad. En onthou as jy op die pad is, mense, ja, ek weet, ek sê dit elke dag, maar ek gaan dit bly sê, want dit is nodig. Jy weet, as jy op die pad is en dinge gebeur nie soos wat jy wil hê, dit moet gebeur nie. Met ander woorde, jy bestuur normaal en ons weet die padboewe op die pad. Mooi woord nou vir hulle. Dit is volop. So wees op die uitkyk en wees geduldig en asseblief kom met veilig by jou bestemming aan. Maar nou ja, dit is nou tyd vir jou woensdag remix. Wat van hierdie enig? Boys.

0: En dan zijn hier op een steeds met Asha in Stop the Wedding. Ja, toe daar sy. Goed dan, ons is nou natuurlijk bezig met die gelijk moeilijk gemaakt door Wines 2000 Amateur Winders. En ja, dit is een interessante eniekie vandag. En as ek so kyk na die, na die antwoorde, ja, dit is nie makkelijk nie. Ek sien dit is, nie makkelijk, so I'll have to give a clue on this one, Terry, definitely.
1: I don't know what to think, actually. It sounds
0: all right,
1: like
0: I'm gonna
1: a familiar
0: give...
1: sound, but you say it's difficult, so I'm confused now.
0: Since when did you start listening to me?
1: About 15 minutes ago.
0: Okay. All right. Okay. Listen. It's actually a sport.
1: A sport?
0: It's a sport.
1: Olympic sport?
0: No. I don't think. Don't think so. Definitely not. And it's a sport, but it's not a sport that's very popular in South Africa.
1: It's not.
0: No. So, there we go. There's a clue. Dit is 'n sport, maar hy is nie baie bekend hier in Suid-Afrika nie. Ek dink almal weet wat dit is, maar dit word nie regtig baie gespeel hier in Suid-Afrika. Dit word, maar nie baie gespeel hier in Suid-Afrika nie. So, ek gaan dit nou weer vir julle draai. Luister mooi na die geluid en dan moet julle vir my nou sê wat hierdie geluid is. Luister mooi, hy klink so, hier gaan ons.

0: En daar is hy 90.6 FM stereo met 'n bietjie Wham vir julle. Where did your heart go? Nee, ons het nog een prijs om weg te gee met die complimenten van BDI, Hydraulic Solution, dan Pierre Boulevard, Meyerton. Ons het nog drie prijse, vandag, morgen en vrijdag het ons een prijs om weg te gee, een per dag. So, daar sê, as jy het nog nie deur gekry het, nie kry het van my deur, as jy wil weet waar het gaan, gaan ons webblad toe, 906fmstereo.com, voor die skynstreep competitions.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou ja, op die pad, geen probleme nie, alles lyk daarom hunky-dory vir nou. As dit verander, sal ons julle natuurlik dadelik laat weet van waar die probleemareas geleë is. En asseblief, as julle op enig iets afkom, voel vry, stuur dit vir ons deur, hier na ons WhatsApp nommer 0623445545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

En dan zijn 90.6 FM Stereo. En dit is natuurlijk niemand anders als King Khan's daar zo. Met Crazy in the Night. So, daar zij. Prachtige nummertje IJzerbij. Ze voor de dag geweest met Living in Danger. Nou, daar sy, dis Overdrive, moontlik gemaak deur Gelma, die trotse borg. Net na die breek gaan ons kyk na die verjaarsdag. Wie vier hulle verjaarsdag van die kunstenaars aan betref op hierdie dag, die 14de Oktober. Ons gaan bykie daarna loer. En ons het nog die prijs ook om weg te gee met die complimente van BGI Hydraulic Solution, wat gelee is daar te Pierneef Boulevard in Meyerton.

0: En dan zijn 9.6 FM Stereo, dit is Paul Simon en een nommerkie daar getiteld The Boy in the Bubble. Nou ja, daar is hy. Kom ons kyk gauw, ons het natuurlijk ons wenner hier so van die BTI Hydraulic Solution competitie en baie baie geluk aan, dit is William Searle. You of course are the winner of today's BTI Hydraulic Solution and congratulations. You do walk away with, of course, you walk away with an Imperial O-ring kit today, William. So there we go, that's what you won, the Imperial O-ring kit. So there we go, William, congratulations. Thank you for partaking in this competition. And of course, we will be in contact with you throughout tomorrow. So there we go, well done. If you haven't got your details through to me yet, do so. And all you got to do is just tell us where is BTI Hydraulic Solution situated. Get your name along and, of course, the word BTI Hydraulic Solution. You send it off to our WhatsApp number on 062-344-5545.
1: Start your engines.
2: We got the parts.
3: I got the parts.
4: I got the part.
1: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
0: Ja, hierdie weerberig.
5: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
0: Nou ja, hierdie weerberig is natuurlijk moontlik gemaak deur natuurlijk niemand anders as Midas nie. Vandag lekker dag gewees, môre donderdag 29, dit is jou maximum temperatuur vir die dag, dit is een prachtige sonskyn dag, en dan vrijdag gedeel bewolk so 10% kans vir reën daar so met een maximum temperatuur van so 31 grade Celsius. As ons net so die naweek inloer, dit gaan warm wees, mense, 32 is wat op die kaarte is en wat vir ons lê en wag, dit is nou vir Saterdag en vir Sondag.
6: Need to complete your home improvement projects, from handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
7: Hoofnuus hier die uur. Geen ernstige ongeruimtede is op die eerste dag van die matriekeksamen aangemeld nie. BOSA dien petisie oor nasionale register van seksoortreders in en dodetal na skietery en Katlong styg tot 4. Ek is Reeta Potgieter. Goeiedag.
8: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging, on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
9: Security Mecca, your one-stop security shop.
10: In jou middag finansiële verslag. Moody's Rating sê Suid-Afrika kan sy eerste krediet op gradering deur die agentskap sedert 2009 ontvang, indien die regering voortgaan om sy finansies te verbeter. Die agentskap het die landse vooruitsigte in mei na positief hersien, met verwysing na skuld wat stabiliseer en ekonomiese hervormings. Moody's gradeer Suid-Afrika tans op BA2, twee kerwe onder beleggingsgraad. Die minister van Finansies Enoch Godongwana sal na verwagting op 21 Oktober verdere vordering met die begrotingsoorskot uiteensit tydens sy middellangtermyn begroting. Moody's sê staatsskuld kan geleidelik van 87% van die bruto binnelandse produk BBP tot 84% teen die einde van die dekade daal. Die DA sê Eskom moet nie op hoër elektrisiteitstariewe en skuldverligting wat deur belastingbetalers gefinansier word staatmaak om sy finansies volhoubaar te hou terwyl verkope afneem nie. Die DA se woordvoerder vir elektrisiteit Kevin Milleham sê Eskom het 'n wins van 30,3 miljard rand vir die jaar tot maart 2026 gerapporteer, maar elektrisiteitsverkope het met 6,2% gedaal. Hy wys ook op munisipale agterstallige skuld van 122,5 miljard rand en gekwalifiseerde audit mening. Eskom het tariefverhogings van 8,83% vir direkte kliënte en 8,4% vir munisipaliteite in 2027-28 voorgestel. Milleham sê die party wil verdere kostebesparings en verbeterde finansiële beheermaatreëls sien voordat meer munisipale inkomste na Eskom herlei word. Just Money se Pieter Wasserval raai die publiek aan om hul reisgewoontes te hersien om brandstof te bespaar. Hy sê motoriste kan verskillende take kombineer, soos om op pad huis toe van die werk af inkopies te doen om onnodige ritte te vermy. Wasserval voeg by dat mense ook saam met kollegas werk toe en terug kan ry. Hy sê motoriste moet daarop fokus om die ritte waaroor hulle beheer het so doeltreffend moontlik te maak. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,44% op en staan op 109.893 punte en die top 40 staan op 102.093 punte, 'n 0,52% toename. Valitas, die rand verhandel teen R16,48 teen die dollar, R18,44 teen die euro en R21,85 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,312.70. Kommoditeite. Goud het afgeneem met 0,42% en staan op $4,144.22 per fyn ons. Platinum staan op $1,653 per fyn ons, 'n 0,67% afname en Brent olie het met 0,40% toegeneem en verhandel teen $106.50 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,35% af op 51,670 punte. Die Hang Seng staan op 24,308 punte, 'n 0,08% afname. En die Nikkei is 0,60% sterker en staan op 67,863 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
2: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tefrinachen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tefrinachen Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
3: Galmar, delighting home improvers daily, is the sponsor of Overdrive with General.
0: Nou ja, daar sê jy, die tyd het aangebreek, verken jy muziek? Know your music, and that is the question. How many of you, how well do you know your music? So, there we go. Now, let's play you a song, which is probably not a very difficult one today, but have a listen nonetheless, and then you tell me what is the name of the song. Have a listen, here we go.

Lise Basson met Ver Vry, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan. Ons is bezig met musiek flink ding, wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623 44 55 45.